eerst de pieptobak. Heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich met een

mag ik nog maar de kluizen touwen. Draai me op de andere ziet. Ik ben rentier, ik heb je tijd. Maar frühstück dan, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk

bloot mijn kinder, deze nu door. Und stochen in er etten rin. Mann, wat ik bedoel wat.

rentier, ik hef je tiet, maar frühstück denn, so gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, ne pip tobak.